goed zennen en met dine ganse zeil en met al dine gedanken. Dit is het graatste en eerste gebouwd. En het tweede gebouwd is met dit gelijk. Du zost dine noba grootse goed zennen als die zelfst. Op deze beide gebouwden hangt het ganse gesatz en ook de profeten. Als de fariseer teupje komen wären, stelde Jezus aan

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben nun alle mehrere Programme gesehen, Worte Hebräer, Brief ans Lied von ein Abbrecher Glauben und Wort zum Glauben wirkt an ans Leben. Wir haben mehrere Männer und Frühes in der Bibel betrachtet als Beispiel und wir haben gesehen dort, ohne diesen Glauben ist dort unmöglich Gott zu gefallen. In der letzten Programm sahen wir dort Gott seine Kinder dort anlehren und auch zu diesen Sichtigen, wann dort fehlt. Und das verdächtige Programm, wo wir seinen, wo wichtig dort ist, wann wir Jesus haben angenommen aus ans Heiland, dort wir am auch true im Glauben nachfallen. Ich lade dich nun weiter an, deine Bibel zu nehmen, am dort, du dort selbst in deine Bibel kannst prüfen, ob dort auch stimmt mit was in dit Programm gelehrt wird. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel. Und bete, dass jede Person, die du angeschaut hast, mit diesem Programm, möchte verstehen können und auch dort anwenden und sein eigenes Leben. Amen. Hier ist Vater Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, wir kommen von dort noch den 16. Vers in das 12. Kapitel in das Hebräerbuch. Ich will eben ein Bett trägen noch den 15. Vers, wo wir das 16. Gevorteken haben. Zoals ik aan je dit ha, dit boek heeft meerdere voortekens. En daar zijn een deel warningen. Daar is je voor aan alle zijden. Hier is dat de je voor van afzaaien. En zij waren wat hij in de 15e vers zegt. In Hebreeën de 12e kapitel de 15e vers. En zij doen nou dat geen God zijn genoot verziemt, dat niet een wartel van betternis opwost en trubbel jeft, en daardoor veel veranreinigd worden. Zijt dan nou, dat heeft de idee van een richting. En wat is de richting? Onze ogen op Jezus houden. Hij is de aanvanger en voortig maken van ons geloven. En ja, wie zijn het dan nou, dat we niet God zijn genoeg verziemen? Dat woord dat ik verziemd, even zat haar, is een woord dat gebruikt wordt aan te dienen van mensen stolperen. Of de terugvallen naar de oude weg. Anders gezegd, we moeten onze ogen op de Heer Jezus houden, niet op een mens of mensen. En wanneer we onze ogen niet op de Heer Jezus houden, dan is door je voor dat we God zijn genoeg voor ons dag voor dag leven niet waarnemen. God heeft een grote kwaal, waardoor immer genoeg genoeg en meer te hebben is. Hij wil ons jaren genoeg geven, genoeg en erbarmen. Hij heeft genoeg voor allem, en dan is er nog veel meer eeuwig gebleven. En hij kan dat doen, wils Jezus Christus de schuld die jegen ons weer alle betold heeft, als hij op een kruis voor ons sterft. Maar het probleem is dat toevoegen, neem we de genoeg en erbarmen niet waar, die hij ons aanbieden deed. Jo vriend, we reden hier van de werkelijkheid. Dit is wat dat we waarnemen kennen in ons leven, hier en nu, in deze wereld. En dat is dat wonder en de heerlijkheid van deze ganse zaak. En dat is de boodschap van dit brief. Nu zegt hij dat niet een wartel van betternis opwost en trubbel jeft en daardoor veel veranreinigd worden. Dat is zoals is gezegd worden, dat veel tevoren is door één tjoek geleid en een tjoek die meer trubbel aanreden kan als een zich denken wordt. Nu de 16e vers, dat niet iemand een hoera of een godloze is zoals Esau, die voor een maaltijd zijn eerste bord opgeeft. Meer is zo dat wanneer hij hier van een hoera redt, dan heeft de juistelijke hoererie hem zin. De gevoel is dat we van God zijn zaken wegdraaien en de oude natuur nafallen en er staat God in zijn woord. Wat Esau hier verachtte deed, wie niet meer groot zo wat klein het, vriend. Als hij zijn geboortsrecht verkauft, verkauft hij een geestelijke geboortsrecht. En dat bracht met zich dat recht en de familielinie te zijn die nu de Messias leider wordt. Dat meende dat hij wordt een priester zijn en de Abraham zijn familie. Maar hij geeft een stram aan zond, aan honger, en hij wil dan blootsvoerts wat te eten ha. Woe ik dat even zaad ha als een gatlozer, als door een andere even zaadunk, die zegt, vervluchter. Dat meent even niet dat hij veel vlekken deed door de zoveel. Dat woord dat hier en die sprook je geeft is, en die desbriefje schreven weer, is een dubbel dat woord. En een poort van dat woord meent jegen aan, en dat andere poort is een woord dat den tempel aan deed. Also is de mening hier dat hij jegen God weer, of de jegen God is aandacht. Dat meent bloos krijgt dat hij weer een die tjene tijd of de janker had voor God. Wie aan weer door tjene oorzaak waarom hij God aanerkennen zal, oder dat hij ergend wat voor verwantschaft had met God, oder ergend wat voor verantwoordelijkheid had voor God. En also deed hij zijn geburtsrecht verachten. Beaam wir dat zo wat dat geen wert houdt. En hij weer zo goor welig dat een tortuusje voor een kantje zop. En daar is een manch een man, ook een je vroes, die er een zeil verkaft ha, of de ene toest ha van een buddel schnops. En wie is dat als nacht dat oogste? En dan zijn er ook zonen die er een zeil verkaft ha, voor betijdingsmiddelmedicijn. En je zijn er dan ook die er een zeil voor hoererie verkaft ha. Oder door zijn ook zonen die er zelen verkaft ha, voor onoprechtigheid en geschaftshandel, en zo wieder en zo wieder. Dat is zoals ik al gezegd ha, wie worden entweder verwoordskunen oder trinkvallen, door is niet zo wat als stelstonen en dat christelijke leven. Nu Hebreeën dat 12e kapitel de 17e vers. Je weet erover dat nog her als hij hier in den zegen over wil, aan versmeten wordt, dan hij funkt geen steed voor boese, wanneer hij dat ook met troonen zegt. Dit is waar de een zo'n steed en een schrift, dat mensen zeer volken niet recht verstonen, maar zo als een ander. Wils dat hier zich meest zo, als van de arme Ezo nu hierin wil boese doen, en dat God zijn boese niet aanneemt. Maar eigenlijk zegt de Hebreeën schrijven hier ganz wat ander. Eerstens, Ezo houdt, zijn geburtsrecht veracht, en funkt dan lote uit dat door een afgoed met verbongen weer, dat hij tweemaal zoveel over wordt als een andere zin die Isaac had. En dat is wat hem nu interesseert, dat weer dat fysische. En zijn zogenaamde busse weer ze gaan met tronen. En wanneer dat zegt dat hij dat met tronen zegt, meent dat hij door veel even hielen deed, en proeft daardoor een jammer hart te krijgen, Emma Han van zijn vader Isaac. Wanneer een de geschicht last en eerste Mose, dan reed dat door daarvan dat hij hiele deed en prachert Isaac voor een zegen. Hij wil hebben goed hebben. Dat is zoals een dief, dem daarbij gegrepen wordt. En hij vangt aan te treuren en hiele, over even wat. Want niet dat hij aanjacht genomen heeft, over wils aan daarbij is gegrepen worden. Ezo deed niet boezen, wils hij terugkomen wil naar God, en dem gehoorzaam zijn, en een juistelijke zegen trieën. Hij hield en jammerierd, wils hij wat fysisch het verloren had. Jo, hij weer een godloze man, zei maar. 12e kapitel, de 18e, bet 21e vers. Dan je zijn niet naar den boordje komen, den onderscheerde jenk, die met vier brand en naar diesternis, en diep het donkel en wind triezel, en no een trompeten blozen en ne stem met weerd, zodat die dat heerde, prachede, dat nust meer zal gezegd worden. Dan ze kunnen dat niet verdragen dat bevolen wordt, en wanneer ze goor een tier den boog aanscheert, zal dat gesteinigd worden. En zo schrijdelijk weer dat aan te zijn, dat Moses zei, ik heb grote angst, en zetter. Ik had dit ganse poort gelezen, wils dat wichtig is te zijn, dat de schrijver hier reed van den boog Sinai. Hij reed van de tijd als dat gezaadje gegeven wordt, totdat Israël valt, den oude bund, den God met Israël moek. Hij schrijft hier besonders, tot de Christus aangenomen hadden. En jo, dat is wat dat we behouden moeten, dat dit ganse schrijven. We moeten ook behouden dat die zich daar bekeerde, aan den eerste Pinksdag, als Peter door predje deed, de 3000, waren ze meer alle Juden. Die waren niet van de heide. En bad Paulus en Barnabas en de andere missionaren rutgingen, weer de gemeente zo mee een ganse kwaf van Jude op je markt. Nu, de Jude die zich bekeerd hadden en de Heer Jezus aangenomen hadden, waren met eenmaal aan dat ze eindelijk een grote verlust ervoren hadden. Ze werden gewaand dat ze in een tempel gingen en ze werden gewaand dat te horen hoe Mozes in je zaad geleest wordt om Sabbat. Maar nu zijn ze van die dingen eindelijk afgesneden, dan dat je zaad horen en ze gaan van de tempel. Ze hebben nu met eenmaal geen aandeel aan dat ganze systeem en veel velden zich zeer uitgeloten. Maar als ze dat schrijven, zeg nu toe aan dat ze nu weer naar een andere bochtje komen. En ze zullen niet willen teruggaan naar den oude boog. De zina i boog is de stad waar dat je zaad gegeven wordt. En ja, 3000 mensen worden doodgemaakt. In 2 Mose 32. Maar aan den Pinkstag in Jeruzalem, dicht bij den Golgatha boog, werden er 3000 die zich bekeerden. Daar weer dood daarbij als dat je zaad gegeven wordt. Daar weer leven, eeuwig leven. Als dat evangelium gepredigd wordt. En dat weer niet een stromend beeld als dat je zaad gegeven wordt. Door weer dat je luid van een trompet. Door weer een eerdbeben. Door weer rommel en blitz. En dat volk angst zich zei ja. Ze zeiden te Mozes dat hij een opgonnen zal. En dat volk wordt gezegd dat ze niet dichtbij komen zullen. En je ernstje neem even hand en ze komen te dichtbij. En zo zijn er nu ook nog Amazonen die met dat olet willen houden. Zoals dat vrije jaar weer, naar de oude wolken, en proberen door de hemel te komen. Mijn vriend over Paulus zegt, nee, God niet terug naar dat oude systeem. Wie zijn weggekomen van dat? Nee, dat je zaad weer niet in stromen denk. Maar als dat is een van de schrijnlijkste dingen in de ganze Bijbel. En dat weer woord dat je zaad gegeven wordt, woord God gezegd had, dat je zaad aan niemals raden kan. God geeft aan een afversysteem, dat want ze kunnen een afverbrengen voor ihre zin, zodat die kan toegedacht zijn. Een kleinet lam moest sterven, zodat die zin kan toegedacht worden. Dat kan aan ober niet raden, dat je zaad deed aan eindelijk, vernomen. Dat valt je weer je waant naar den tempel te gaan. Ze hadden al die ceremonie dergemaakt voor jaren. Nu met eenmaal weer daar nog zo wat meer. Geen ceremonie die iemand wat verweerd hadden. Maar hij zegt toe aan dat ze nu wat werkelijkheid hebben. Zemals hij zegt, die zijn naar den Zionsboog. Je komen het 22e vers. Maar die zijn naar den Zionboog gekomen. En naar den levende God in de stad. Dat himmelse Jeruzalem en nog een grote schoa engel. Behol nu dat hij tot Israël redet persoonlijk. De Zionsboog dat weer dooft zijn steed. Hij had daar een palast. En dooft is daar ook begroofd worden, zijn knokken cent door Edient woer. Dat weer dooft zijn leefste steed. Veel van de Joodse Christen gingen nog naar Jeruzalem, naar de vasten, maar daar weer dan ook vervolging en de Christen worden van Jeruzalem verstreed. En zo deed de schrijven de Joodse Christen nu wat niet verlaaien, en dat is dat zij een himmelse Jeruzalem hebben, een woning in hemel. De boog Zion hier is dat nieuwe Jeruzalem, de himmelse stad, de levende God zijn stad, zoals dat in de Openbaring beschreven is. Hij zegt door de Christen dat zij nu zijn uit de irdische stad Jeruzalem uitgesloten, maar zij hebben een himmlische stad. En naar de Bijbel nu, dan is dat een zeer wunderschöne stad. En wanneer u mijn adres weet de West in de eeuwigheid, ja, dat is waar ik wil zijn. Ik kan die niet mijn huisnummer geven, niet de gasnummer, maar haar ik een van deze tijden, waar ik door aan trekken. En vriend, dat wordt een schöne dag zijn. God zij dank.

0: The clock is dry.
1: Nu hier vid de korta ondacht vom Radio de Vachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deo is Obron Potash.

0: mat 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

Tjenja vroga, matsaka bestreit. Een plotitsche program van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zawadstje. In dit program verzet wie op drie vroga en te gronden

Ik zie jullie alle dankbaar voor te horen en mag jullie alle van jou begrijpen en de Heren zijn dieren noemen. Dat is de Heren een grote vrede zijn volk te zien, maar ook de zijn woord te mensen te reden, die in ihrem leven een bedürfnis hebben. In ons gebeden verlangen is dat ook van jou dit entgegenkomen mocht.

Dan tjen vi on dit fasthåle. God as en blift ook dezelfde. Gister van deu en wat in alle eeuwigheid. En daar eens tjen vi ook beden zaaien. Dan dat recht in de kracht en de hardigheid zijn eeuwig dienen. Wie beden in de hemel taup. Ans voorde im Himmel, die nome zal heilig gehouden worden. Laat dien rik komen in dienen welle, op ihr die roodse jodone worden als im Himmel. Jef ans dat brood wat wie van deel brokken. En verjef ans onze schuld, so als wie die jere verjeven, die zich aan ons verschuldigd hebben. Bring ons nicht an Versetjung, aber bewahr ons für den Weisen. Dort direkt in der Kraft und der Herrlichkeit sind ewig Diener. Amen.

onze programma's en alle app-cd's te hebben. Eén cd met twee programma's kost $10. Check dan dat geld met, wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station, waar je de heren krijgt. De nummer voor dit programma is 708. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 708.